Rob Los loopt de rossen. Gaan wij even naar een liedje luisteren.

0: Godverdomme, jongen. Doe eens even rustig.
1: You're sick in the fucking...

tijd vrijheid. Vrijheid is ons grote toverwoord. Vrijheid in alles. Onbeperkte vrijheid. Dus het maakt niet meer uit

0: Godverdomme. Dat lukt hier nooit geen kankerrieten zijn, nou, hoor.
1: Zo, maar dat door elkaar heen gaat schrommel.
0: Krijg toch de pestkanker tering, godverdomme, van een bloedkanker ding.